Jaar wel jou klië hulle ve aan een ke hoor. Gan as an EP nua ar exit as Chimpo. Chimpo le Stana Stairlift. Dyna mae gyda i gocrw y geisht yn acht.